0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband 2 schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de 3e keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge. Yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt, anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad. Het weer van Weer Online? Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. De beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Ice Radio.

Lenny Kravitz en One in the Chamber. Goedemorgen, de start van je weekend. Het is zaterdag 19 september. Ga door tot 12 uur. Drie luik op de zaterdag. Met even gewoon een rustige

stiekem een van mijn favoriete jaren 90 liedjes. Nooit echt een hit geweest, maar wel heel fijn. En volgens mij ook het enige teken van leven van deze dames. In ieder geval in de Nederlandse hitparade. Scarlett en Independent Love Song. Nogmaals, goedemorgen. Het is een slow start op deze zaterdag ergens in september. We hebben echt nog een aardige week achter de rug gehad. Maar ja, toch een beetje weekend vibes. En binnen zit weer dit weekend. Wat je wel kan doen is naar de club. Net als deze formatie. Spancox op Ice Radio en To The Club.

The War on Drugs hebben deze week de Icebreaker met Who's That? En ik moet je eerlijk bekennen, ik hoorde hem vorige week, zag ik de clip op YouTube verschijnen. Ik dacht, de nieuwe War on Drugs. En ik was er niet meteen kapot van, maar ik heb hem nu een aantal keren gehoord. En toch wel weer een heel fijn nummer. En ik vind het ook wel fijn dat er gewoon weer eens een plaat uitkomt met een lengte van 5 minuten 14. Terwijl hits tegenwoordig gewoon soms binnen de 3 minuten klaar zijn. Dus dat, zaterdagochtend op naar je weekend. Morgen voor mij dan tot dan weekend. Ik ga hem weer proberen, de 16 kilometer. Dus straks even kijken naar of ik daar een beetje lekker weer bij heb. Dit zijn eerst Daryl Hall en John Oates uit de 80's. Deze hoor je ook niet zo vaak. Everything Your Heart Desires. Het lijkt Ice Radio wel.

Curiosity Killed the Cat and Just Another Ordinary Day. Eens even kijken of dat vandaag ook zo is. 19 september. Ik heb geen beter nieuws voor je dan dat het bewolkt, grijs en druilerig is. 20 graden. 2 mm regen en een beetje wind uit het zuidwesten. Maar morgen of vandaag, afhankelijk wanneer je luistert. Want de slow start wordt gedraaid zaterdag en zondag tussen 9 en 10 uur. Buien met regen zondag 20 september, maar soms ook met zon 18 graden en 4 mm regen en 3 kracht wind uit het west-noordwesten. En dan denk je, regen tijdens het hardlopen? Nou,

Klinkt enorm als de jaren 80. Maar komt uit 1992, maart 1992, Australische band Indecent Obsession. En Kiss Me was toen echt een zeer bescheiden hit. Ik las van de week een stuk over AI-DJ's die echte DJ's zouden moeten kunnen vervangen op de radio. En ik dacht alleen maar aan dit nummer. Tom Petty op Ice Radio, The Last DJ.

Blauwtoen. Hij gaf afgelopen week een concert waarbij het volume wat lager stond en eigenlijk iedereen in de zaal zei: wah, eigenlijk helemaal prima zonder oordoppen naar een concert luisteren. Ik vond dat een vrij bijzondere constatering, maar wel een goede aanleiding om weer eens wat van deze Nederlandse kanjer te draaien. Want hij heeft echt heel veel goede muziek gemaakt. Je hoorde A Real Hero, volgens mij over zijn vader. Kan hè? Macy Gray, Do Something Na This Mortal Coil. Ook weer zo'n bijzonder liedje uit de jaren 80. You and Your Sister.

Do Something. In je weekend. Straks is het 10 en 11, Mark Schultz. Hij zit al klaar in Hongkong. Daar woont hij echt. Onze man in Hongkong. Tussen 11 en 12. DJ Reds met de Reds Radio Show. Altijd een fijn stukje filosofie radio op de zaterdagochtend. En gewoon de rest van de dag. Heerlijke muziek. Tot volgende week weer. Dit zijn de Peppers met Road Trippin'.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: prachtig verstillende opening van de stilte van zondag. En dat is precies de bedoeling van de stilte van zondag. De zondagochtend, de rust, de stille straten en even het gas een beetje terug. En genieten van de mooie muzieknoten die die stilte dan opvullen. En dit was Dressed Like Boys and Then I Woke Up. Het is een soloproject van de Belgische Jelle Den Turk. Het is de voormalige frontman van Dirk. En deze gloednieuwe single die verscheen begin september. En wordt de titeltrack van zijn tweede album. En is gepland voor februari 2027. En Den Turk verdiepte zich tijdens het schrijven in boeddhisme en taoïsme. En het lied gaat over spiritueel ontwaken. En anders naar jezelf en de wereld kijken. En dat is toch een mooie voor de zondagochtend, toch? En goedemorgen. Ik moet nog even vertellen waar we mee begonnen. Dat was Anthony Hopkins. Dat is natuurlijk een bekende acteur. Maar wat bijna niemand weet is dat hij ook al zijn hele leven componeert. En hij heeft weer een nieuw klassiek album uitgebracht. Dat heet Life is a Dream. Onlangs verschenen. En dit Bracken Road staat daarop. En ik vind het zo'n schitterend thema. Ja, dan zit het voor mij helemaal goed op de zondagochtend. En ik hoop voor jou ook. Gewoon rustig even beginnen. Zoek een lekker plekje op de bank. Pak er een grote kop koffie of thee bij. Naar eigen keuze. En dan zorg ik voor de muzikale omlijsting. En die kan je net even een tikje harder zetten. En dan genieten van de mooie muziek die ik voor je klaarzet vanochtend.
1: Wij draaien wat we willen. Ice.

Solabelu, Hosanna. Ze gaan er even lekker door. Dit is Ladysmith Black Mambazo. Dat is de Zuid-Afrikaanse zanggroep. En is wereldberoemd geworden met hun samenwerking met Paul Simon op Graceland. Het klinkt ook meteen dat je denkt van, oh, ze gaan Homeless draaien. Maar dit is niet Homeless, maar wel dezelfde groep. Ik vind het heel erg mooi. En daarvoor Secret Garden met Nocturne. Die wonnen voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival in 1995. En daar weer voor Ron Sexsmith met Foolproof. Ron hebben we een beetje geadopteerd bij de stilte van zondag, want zijn stem doet het zo lekker op de zondagochtend. En hij mag best een beetje een breder publiek krijgen. Zometeen de soundtrack met mooie muziek uit de film Drie Dagen Vis. Leuke film en hele mooie muziek. Maar eerst de Dexys Midnight Runners. De Britse band rond Kevin Rowland staat bekend om hun feestnummers. En de oude knarren die geven niet op, want er is een nieuw album met de titel Love. En eerlijk gezegd vind ik de meeste nummers niet zo bijzonder. Want een oude werk klinkt eigenlijk veel leuker en veel energieker. Maar het nummer Old Love staat erop en dat vind ik een uitzondering. Want hij zingt prachtig over hoe iedereen hem als een oude man ziet. Terwijl hij van binnen nog precies zo is als het kind van vroeger. Alleen de verpakking is een klein beetje verouderd.

0: Leuk. Freight Train heet het nummer. En het verscheen deze week. En het is de voorloper op het nieuwe album Pick You Up, wat op 9 oktober verschijnt. We gaan naar de vergeten platenkast en deze week van Robin. Robin uit Den Bosch stuurde me een berichtje dat hij een plaat heeft die hem heel dierbaar is en die wil hij graag laten horen.
1: Ik weet nog goed dat ik 1989 de toen onbekende Lenny Kravitz met zijn debuutalbum Let Love Rule hoorde. Wat een sensatie was dat. Tussen al het elektronische 80er jaren geluid was er opeens een bevlogen artiest die echte muziek maakte, met echte instrumenten, en die klonk alsof hij zo uit de latere 60s of 70s kwam. Ik heb die plaat helemaal grijs gedraaid. Elk nummer is goed. Hij heeft alles zelf ingespeeld op vintage apparatuur om dit geluid te krijgen. Van het album Let Love Rule is dit Lenny Kravitz met het nummer B.

0: Ja, mooi hoor. Daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Lenny Kravitz met B van zijn debuutalbum Let Love Rule. Uit de vergeten platenkast van Robin uit Den Bosch. En heb jij ook een vergeten platenkast waar muziek in staat waarvan je denkt, die mag nodig weer eens op de radio en die past goed in de stilte van zondag. Dan hoor ik hem graag langskomen. Je kan mij een berichtje sturen naar destiltevanzondag@gmail.com.
1: Geen playlist, maar passie.

0: Het gloednieuwe nummer Over Boda van The Tallest Man on Earth. En dat is de artiestennaam van de Zweedse singer-songwriter Christian Mattsson. En dit zong hij samen met Sophia H. Key. Dat is erg mooi, mooi liedje. Het past een beetje bij het kampvuur, maar ook wel bij de zondagochtendkoffie. En daarvoor hadden we George Harrison met I'd Have You Anytime. Het is openingsnummer van zijn beroemde driedubbel album All Things Must Pass uit 1970. En hij schreef het nummer samen met Bob Dylan, heb ik gelezen. En de twee schreven het toen Harrison in 1968 bij Dylan verbleef tijdens Woodstock. Je luistert naar de stilte van zondag en ik heb weer een nieuwe plaat van een oude plaat. Ja, hoe noemen we dat? Een anniversary album. Het is het album My Aim Is True van Elvis Costello. Er bestaat 49 jaar dat album en het 2 oktober verschijnt het jubileumalbum. En daarop staan dus weer allemaal nieuwe opnames. Dus nieuwe nummers van heel oud opgenomen, 50 jaar, bijna 50 jaar geleden opgenomen. En verschijnt als nieuw. Het is het nummer I Turn Around. En ik vind hem erg mooi. Ben je er klaar voor, Elvis?
1: Recording then?
0: Ja.
2: Hallo.
0: Hij loopt.

0: Leuk hè? Nieuw werk van Elvis Costello, maar dan wel 50 jaar geleden opgenomen. Ik heb al een paar weken een nummer geïntroduceerd met een Nederlandse vertaling van de tekst van dat nummer. En dat wordt leuk ontvangen. Ik krijg leuke reacties op. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon de oude radiorubriek, de plaat en zijn verhaal. Dus ik denk, waarom zou ik het dan ook niet gewoon zo noemen en die oude jingle er ook weer bij zoeken? Dan adopteren we dat een beetje in de stilte van zondag.
1: De plaat en zijn verhaal.
0: Ze kan je raken met een glimlach en verwonden met één blik. Ze laat je alleen zien wat ze wil dat je ziet en verschuilt zich soms als een kind. Ze kan je naar de liefde leiden, maar net zo makkelijk weer laten gaan. En ze vraagt om de waarheid, maar zal je nooit helemaal geloven. Ze zorgt vooral goed voor zichzelf. Ze geeft niet op en ze geeft niet toe. Ze verandert gewoon van gedachten. En soms is ze lief en dan opeens weer hard. Ze kan het beste in je naar boven halen, maar ook het slechtste. En ze is niemands dwaas en doet wat ze zelf wil. En hoe ongrijpbaar, koppig of pijnlijk ze soms ook kan zijn, voor mij blijft ze altijd een vrouw.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

blijft altijd mooi. Dat kun je 100.000 keer horen, maar het blijft altijd mooi. Billy Joel, and she's always a woman to me in de stilte van zondag. En we gaan alweer richting het nieuws van 11 uur. Daarna hebben we Peter Maraal met de Maraal van de Week. En ja, blijf lekker luisteren. Lekker Nederlandstalige muziek draait hij vaak. En de hele dag door hebben we mooie muziek op Ice Radio. Hey, ben je benieuwd naar wat ik heb gedraaid in de stilte van zondag? Ik heb een afspeellijst op Spotify met de naam De Stilte van Zondag. En daar staat er achter Ice Radio. En daar zet ik altijd alle nummers in die ik gedraaid heb. Dus dat is inmiddels een aardige lijst geworden. En dan kan je alles terugvinden. Dus als je denkt van wat was dat nou precies, kan je het daar even luisteren. En we gaan eruit met deze Mexicaanse rockband. Een van de succesvolste Spaanstalige rockgroepen. Het is Maná. Met Vivir Sin Aire. Als ik het goed uitspreek. Maar Spaans is niet zo goed als het geweest is. Volgende week zijn we er weer om 10 uur op Ice Radio met mooie luistermuziek tussen 10 en 11 in de stilte van zondag. Fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare coke zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: God, ook like het.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zeg vastgeluid.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.
7: Ah, Peter.
8: Yes.

met excuses voor de geluidskwaliteit. Hij komt van internet af, van wat mensen die erbij waren en die hun telefoon hebben gebruikt. Brandi Carlile, die heeft een beetje nieuw leven ingeblazen in het nummer Uninvited van Alanis Morissette. En recent stond Alanis Morissette er gewoon ineens bij op het podium. Geweldig toch? Dus ja, nou, dan moet je het maar even doen met deze geluidskwaliteit. Jammer, jammer. Maar toch. Welkom bij Moraal van de Week nummertje 459 hier op Ice Radio. Dat brengt me meteen bij, wat gaan wij doen?

0: wat je samen wil. Op wat je wil, nou ja, wat je wil manifesteren dus. Ik doe mijn uiterste best, maar wil er niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Dus vandaar dat ik jullie hulp altijd vraag. Dan komen we uit bij... Huh?
1: Ik denk dat de clitoris misschien ook wel een soort gevaarlijke representant is van vrouwelijke seksuele lust. Vrouwen werden gezien als ovens van vleeselijkheid die erop uit waren om mannen van hun belangrijke maatschappelijke taken af te leiden.
2: De clitoris is het enige menselijke orgaan wiens enige functie plezier is.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtje. Peter Morale.
5: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

van Julie Ward. Only a woman can. Daar ga ik heel goed op, maar dat interesseert jullie natuurlijk. Geen reden. En dat is ook helemaal terecht. En we blijven nog even in het bakje nieuwe muziek bij Ice Radio. Dit is de nieuwe van Nothing But Thieves. Different Kind of Happiness.

0: altijd fijn dat bakje nieuwe muziek bij Ice Radio. Er staan zoveel nieuwe nummers in dat het moeilijk is om te kiezen. Deze week weinig Nederlandstalig trouwens. Wel John Legend.
1: Ice Radio.
0: Met Daylight.

alweer een jaar of 30 geleden zijn. Dan voel je je oud, hè? Als je denkt, oh ja, dat leuke nummer van Air. All I Need, fantastisch, leuk, ja. Dat was een hit, nou, 5 jaar geleden. Nee dus, dat was in de jaren 90. Eng, hè?

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Maar nu.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Mini-sex.
0: Ice Radio.
1: Ik vaar met hem auto.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Nou?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Nee, nou ja, hij is een beetje weggezakt, moet ik eerlijk toegeven. Ik kwam hem tegen in een bakje muziek uit de jaren 90. Het is van Dick Hout en Herman Brood doet mee. En hij heet Pijn.

0: de jaren 90. De groeten van de Cardigans, Love Fool. En dit komt uit het bakje Nieuwe Muziek weer.
1: Well, every day I roll this stone up a hill. Then I watch it roll back down.
0: Het is Passenger.

0: Valt het je nou ook op dat als het gezellig is, dat de tijd zo snel gaat? Moet er weer afscheid van je nemen. Doe ik met Daniel Ponder, God of You.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser. Ik vind je

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed Bosma's voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor de spat. Bij de money back, no? I told you. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
12: Als het koud moet worden, dan alleen.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
14: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio.
17: Your alternative to ordinary radio.
18: Ice Radio!
14: Met nu. Valse lucht.

0: Zo, dat was Lost Frequencies, Live It All. Even kijken of het een klein beetje werkt hier.
1: Hallo?
0: Ja, dat werkt. Alleen je koptelefoon doet het niet, hè?
1: Nee, ik hoor mezelf niet, maar...
0: Dan gaan we dat zo eens even regelen. Hey, leuk dat je er even bij bent. Gezellig, schat.
1: Ja, moet ik me even voorstellen of niet?
0: Nou, ja, dat mag. Hi. Doe, als je dat wil. Je bent Evelien, hè?
1: Evelien de Bruin, aangenaam. Ja. Wettige echtgenote van Paul van der Lucht, die dit programma presenteert.
0: Ja. Waar zit je naar te kijken?
1: Nou, ik zat even nog na te denken over dat liedje wat je net draaide.
0: Wat, Live It All?
1: Ja.
0: Van Lost Frequencies, ja. Wat dacht je?
1: Geen zak aan, dacht ik.
0: Nou, dat mag.
1: Dus, want volgens mij doe jij hier bij ICE nog steeds de regel van eerst iets ouds en dan een hit of
0: nee,
1: zo, iets
0: nee,
1: bekends?
0: Nee,
1: of?
0: Helemaal niet, nee.
1: Ik dacht altijd dat dat alles mocht, namelijk.
0: Ja, alles mag.
1: Oh, okay.
0: Dus Lost Frequencies mag ook.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Ja, oké. Top. Wat gaan we nu doen?
0: Ik kan niet horen. Ik dacht aan Keen.
1: Oh, oké.
0: Ja, doen we dat, hè? Silence by the Night. Ik ga even kijken of die koptelefoon van je in de gang kan krijgen.

0: Vind je er ook geen reet aan eigenlijk?
1: Nee, ik ben gek op Keane. Ik weet wel dat ik dat eerste album, Hopes and Fears, wat natuurlijk helemaal grijs en kapot en alle singles, alle nummers volgens mij op single uitgebracht. Dat vond ik zo ontzettend goed.
0: Ja, maar ik vind dit Silence by the Night vind ik een fantastisch nummer. En dat gaat ook voor The Sovereign Light Café, vind ik ook zo fantastisch.
1: Ja, maar dat is dus wat later. En ja. Nou ja, ik dat.
0: Ja, nou dat. Hey, dus, de glorieuze terugkeer van mij en van jou ook.
1: Ja, waarom ben je eigenlijk weer terug?
0: Nou, omdat ik het gewoon
1: of
0: leuk
1: waar
0: vind.
1: Waar was je eigenlijk de hele tijd?
0: Nou, ik was hier een studio aan het verbouwen en er kwam van alles tussen en ik was even weg. Dus ik heb het een half jaar lang gewoon iemand anders overgelaten. Dat is toch prima?
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Heel dus. Goed, dat was, en, dat was ook voor de luisteraars beter, denk ik.
1: Tussen hoe laat zitten we nu?
0: We zitten nu tussen, moet ik even goed nadenken, tussen 2 en 4.
1: Op?
0: Vrijdag.
1: Oh, oké, okay. Dat is hetzelfde gebleven.
0: Ja, hetzelfde gebleven.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, leuk.
0: Nou, dat dus. Hey, jij had een liedje herontdekt.
1: Ja, dat was wel geinig. Afgelopen weekend was het Rapunzel Festival in Vleuten. En dat is een muzikaal festival, maar ook veel voor je ogen. Niet alleen voor je oren. Want dat is bij de Oude Hamtoren. En dat is een stuk kasteel uit 1500, 1600, nog wat. En dat is, nou ja, dat is best al een magische plek. En die plek die is geadopteerd door Bas Kennis van Bluff.
0: Ja.
1: En die heeft daar een waanzinnige plek van gemaakt, waarvan hij graag wil dat mensen elkaar daar ontmoeten. Mm-hmm. En dat doet hij één keer per jaar met dit festival. En dan nodigt hij bevriende bandjes uit, nieuwe bandjes, maar ook klassieke artiesten, waardoor het echt een soort mengelmoes, een soort smeltkroes wordt van muzikaliteit en creativiteit. En op een gegeven moment had hij aan mij gevraagd of ik ook wat gezelschappen aan wilde kondigen. Dat wilde ik wel. Toen moest ik een bandje aankondigen solo. En ik dacht bij mezelf, nou, ik ken ze niet. En zo, we gingen heel voorzichtig een belletje rinkelen toen Jay Perkin de zanger bleek te zijn. Toen dacht ik, die naam heb ik wel eens gehoord. Dus dat ben ik op gaan zoeken. Blijkt hij een aantal liedjes voor Birgit Schuurman te hebben geschreven. Hm. Wist ik het daarvan? Nou ja, goed. Ik kondig ze aan. Zij gaan spelen. En nummer 2, denk ik. Ik veerde helemaal op. En ik dacht, oh, maar wacht even. Dit ken ik.
0: Mm-hmm.
1: Dit is Mind. En je moet even vooral naar dat stukje pianootje luisteren. Dat is zo onwijs mooi gedaan.
0: Nou, huiswerk.

0: Hold on. Hey, dat was inderdaad een mooi liedje, dat Mind van Solo. Maar jij vertelde dus dat je dat het 25 jaar geleden of zo best een hitje is geweest of zo.
1: Nou ja, het is toen volgens mij heel veel gedraaid op 3FM.
0: Ik kan me daar niets van herinneren. Ik zou het wel moeten weten.
1: Volgens mij was jij toen al weg daar.
0: 25 jaar geleden?
1: Ja, 99, 2001 nee, was jij weg toch?
0: Nee, ik 2002 ben ik weg. Oh. Maar dat geeft niet.
1: Nou, misschien was je er niet meer helemaal bij met je aandacht.
0: Dat zou best kunnen. In ieder geval niet met die aandacht.
1: Nee.
0: Dit vind ik een mooie, van Boudewijn de Groot. Wanneer

0: Mooi nog even. Een gitaartje op het eind. En van de minder bekende liedjes van Boudewijn de Groot. Uit begin van de jaren 80 volgens mij. De tip van de sluier. Die man heeft geniale muziek gemaakt. En dit is ook weer zo'n geniaal liedje.
1: Het stond wel op een... Het beste van Boudewijn de Groot.
0: Ja, okay.
1: Ik weet nog dat ik een cassettebandje kreeg van een muzikale vriend. En daar stond dit op zo'n het beste van.
0: Oké, okay, nou leuk. Hey, jij wil Macklemore horen?
1: Ja, ik dacht...
0: Vanwege die rel.
1: Ja, vanwege... Ja, waar relletjes zijn, daar zitten wij natuurlijk bovenop.
0: Hè?
1: Ja. Ja, nou ja, kijk... Hoe je een wereldtournee even door iemands neus kan boren. Want nou ja, we weten nog niet zeker of Ed Sheeran nog wel verder gaat met zijn wereldtour. Maar Macklemore, die stond in het voorprogramma. En die had Free Palestine geroepen. En toen had Ed Sheeran gezegd, nou, misschien moet je dan maar even inpakken. Want wij hebben hier geen mening.
0: Wij hebben hier geen mening over Palestijnen of over Israëliërs of wat dan ook.
1: Nee, en toen zei iedereen, nou, maar wij hebben wel een mening.
0: Iedereen...
1: En wij gaan ook weg. Doei!
0: Dus nu staat die Sharon er alleen voor. Nou goed, we gaan eens kijken hoe het afloopt. Maar we gaan in ieder geval even deze draaien. Hey, hey, hey.

0: Anyway you go. Ik vind het prima. Want eigenlijk vind ik het een zeiklied. Die
1: Waarom draai je dan?
0: Ja, nou, omdat ik dat echt niet zo in de gaten had. Toen ik het uitzocht. Het begint lekker. Ik heb nu een drop in mijn mond ook.
1: Ik wil net zeggen, sinds wanneer?
0: Ja.
1: Mag je eten als je een radioprogramma maakt?
0: Nou, maar sinds nu.
1: Oké.
0: Okay. Mag je ook?
1: Nee, ik vind het een beetje onsmakelijk.
0: Nou. Wat een grote woorden weer voor een klein vergrijp. Wat gaan we doen? Bente, je hebt staan janken bij Bente afgelopen weekend.
1: Nee, het was heel bedeesd huilen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Want zij ging optreden en dat deed ze akoestisch, ook trouwens bij het Rapunzel Festival. En op een gegeven moment stond er een klein meisje, waren heel veel kinderen die houden van Bente.
0: Mm-hmm.
1: En stond er een klein meisje, die was aan het meezingen, net als een heleboel anderen. En Bente pikte haar eruit
0: en
1: zei, wat kan jij mooi zingen? Durf je dat denk je op het podium ook? Toen zei de meisje, jawel, maar ik heb geen schoenen aan. Die liep dus in de modder daar op de sokken. Het was echt geweldig. Maar goed, ze kwam het podium op. En het was zo ontzettend lief en kwetsbaar. Niet helemaal zuiver. Het was niet de belofte die Bente had gegeven met dat meisje.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was wel heel erg lief.
0: Goed zo.
1: En dit liedje is natuurlijk sowieso magisch. Ken je het verhaal?
0: Nee, gaan we straks maar vertellen. Het is een afloop. Goed, kan je me zien. Bente.

0: Bente. En kan je me zien? En toen moest jij dus bescheiden huilen?
1: Ja, bedeesd.
0: Bedeesd huilen.
1: Bedeesd huilen.
0: Ja. Hey, het duurde even voordat ik het in de gaten had, maar het was natuurlijk van Cher.
1: Ja.
0: Dit liedje. En jij wou er nog iets over vertellen?
1: Nou, nee, het is natuurlijk. Het liedje heeft ze bij Beste Zangers gedaan. En dat deed ze als een lijntje naar boven. Kan je me zien? Hoe ik voor je dans. Dus dat vind ik altijd mooi. Als
0: en voor wie is
1: dan? Ik geloof een oude vriend.
0: Nee, iemand die overleden is, denk
1: ja,
0: ik dan.
1: Ja, precies. Lijntje naar boven. Dus mooi.
0: Oké, nou, mooi liedje. Ja. Mooi liedje. Ah, er zijn meer mooie liedjes. En gelukkig kunnen we ze hier draaien op IJs. Alles wat we willen. Het is Dave Mason. Prachtig. Over eenzaamheid. The Lonely One.

Dave Mason, The Lonely One. We gaan eens even naar een onverval stukje yard rock, zoals het tegenwoordig genoemd wordt. Ik noem het gewoon soft rock, maar je mag het doen maar zoals je wil. En een liedje waar ik echt helemaal gek op was. En eigenlijk nog steeds wel een beetje ben.

0: lang geleden.
1: Naar een concert geweest van de Doobie Brothers zonder Michael McDonald. Miste hem niet echt, hoor.
2: Hè, wanneer was dat dan?
1: Ja, weer een paar jaar geleden. Oh. Vlak na corona. Schattig in zo.
2: Ja. Ja, maar de Doobie Brothers zonder Michael McDonald, dat lijkt mij niet...
1: Het ging toch wel.
2: Ja?
1: Ja, het ging toch wel.
2: Hij heeft laatst een nieuwe single uitgebracht.
1: En?
2: Die is fantastisch. Samen met een... Ik zoek het even op, hoor. Want dat is echt een geweldig liedje. New song. Ken je dat verhaal over Yacht Rock?
1: Ja, tuurlijk ken ik het verhaal over Yacht Rock. Ja. Die gasten het ook allemaal verschrikkelijk vinden dat ze Yacht Rock genoemd worden.
2: Ja, maar ik snap dat ook wel. Want de term Yacht Rock is namelijk eigenlijk ook ontstaan uit een soort gimmick.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn dus twee presentatoren geweest en die zaten dat een beetje op de hak te nemen. Die stijl van muziek, dus Steely Dan en Christopher Cross met Sailing en ook Michael McDonald. Dus dan is het ook niet zo heel gek dat je daar pissig over wordt op het moment dat er naar gevraagd wordt. En er is dus echt een geweldig fragment dat er op een gegeven moment wil iemand een documentaire maken over Yacht Rock. En die gaat dan iedereen bellen. En dan belt hij ook met Donald Fagen van Steely Dan.
1: En die hangt op.
2: Maar voordat hij ophangt, zegt hij, waar gaat dit over? En dan zegt die man nog een keer over Yacht Rock. En dan zegt hij, why don't you go fuck yourself?
1: Oh,
2: en dan hangt hij op. Het is echt fantastisch.
1: Moet hem even draaien, Donald Fagen.
2: Steely Dan.
1: Ja, Steely Dan. Prachtige liedjes gemaakt.
2: Ja, zeker.
1: Maar?
2: Nou, er zitten er ook een paar bij die wat minder leuk zijn, vind ik.
1: Ah ja, nou wat ik... Maar, nee, zeg het maar.
2: Do It Again is heel leuk wel.
1: Ja, ik dacht aan Dirty Work. Vind ik heel mooi.
2: Ja, die is wel mooi.
1: Ja, mag dat van jou?
2: Dat mag. Ja, okay. Je hoeft niet, je kan het ook gewoon doen, hè?
1: Ja. Nee, maar dat is... Zo ben ik niet. Oh, wacht even. We hebben eerst de Stash en Sarah Beddens. Of wou je daar een heel verhaal over halen?
2: Ja, had ik ook nog verhaal.
1: Ja, oké. Nou, dan doen we dat niet. Dan doen we dat straks. Dan doen we eerst eventjes Steely Dan. Gaan we zo meteen naar Sarah Beddens. Is goed?
2: Ja.
1: Steely Dan natuurlijk. En de Dirty Work. Geen zin meer in.

0: Steely Dan, dus Yard Rock. Maar ze mogen we het eigenlijk niet noemen. Oké.
1: Nee. Ik zou nog wat vertellen over Sam Bettens inmiddels en Stash. Allebei Belgisch. Een waanzinnig mooie samenwerking.
0: Oké.
1: Ja, I Need a Woman.
0: Hou het daarbij.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Valse lucht.

0: meest onderschatte Beatle ooit, denk ik. Ringo Starr, en dit was Photograph. Hey, je bent er nog steeds bij, hè?
1: Ja.
0: Wel gezellig.
1: Ik vind het wel gezellig.
0: Ja, leuk.
1: Ringo Starr. Ja, ik vind dat als je een bandje hebt, dan heb je natuurlijk altijd de uitblinkers en de...
0: Ja,
1: toch?
0: Het was niet echt een uitblinker, maar ik vond het mooi genoeg.
1: Nou ja, ik vind het wel, maar vond het wel, maar het deed me een beetje aan de Hollies, denk ik eerlijk gezegd. Minder aan de Beatles.
0: Oké.
1: Afijn.
0: Tweede uur,
1: wat ga je ook weer doen?
0: Volgens mij ben jij nogal dol op Ella Langley. Kan dat?
1: Ja, ik vind Ella Langley helemaal te gek. Ik begin hem een beetje zat te worden ook, omdat nu ineens...
0: Dan draai je hem niet.
1: Nee, jawel. Want misschien zijn er nog mensen die hem nog niet gehoord hebben. Maar Ella Langley is een begenadigd country zangeres. Maar ze is ook gewoon echt one hell of a chick. Ik vind haar super cool. En dat is omdat ze twee dingen kan die ik niet kan. Eén is een bierflesje openmaken met haar laarzenhak.
0: Ja?
1: En twee is... Dat
0: kan leren, hè?
1: Ja, dat kan je leren. Maar twee is, dat kan ik niet. Zij heeft namelijk stijlhaar en ze heeft een pony. Maar je wil natuurlijk dat als je een pony hebt, dat die ook goed blijft zitten.
0: Ja.
1: En nu heeft zij dus ontdekt dat ze met de lijm waar je normaal nepwimpers mee opplakt, daar kan je ook je pony mee vastplakken op je voorhoofd.
0: Okay.
1: En dat vind ik grappig.
0: Ga je ook eens proberen dan?
1: Nee, want ik heb krullen. Nee. Krullen op me, dat gaat niet werken. Maar ik vind dat dus wel goed. Dat zij dat allemaal deelt. Op haar socials. Oh, moet ik nu zeggen dat Houston, Texas is?
0: Hoeft niet hoor. Dat voor luisteraars denken vanzelf.
1: Ja.
0: Ze zal de titel wel een paar keer zingen, schat ik zo in. Just when

0: Choosing Texas, Ella Langley. Het enige wat er ontbreekt is de laars en de waarmee ze het flesje open trekt.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Je had nog een ander liedje uitgekozen.
1: Oh, mag ik meteen door? Wat grappig.
0: Ja, je wordt door, maar gewoon, maakt het uit.
1: Er is dus een zangeres, die heet eigenlijk Ashley, maar wij mogen Ash zeggen tegen haar. Ja? Ze maakte echt al, volgens mij 2017, 2019 of zo, sinds die tijd maakte ze al muziek. Maar begint nu een beetje door te dringen hier in Europa. Want ze heeft onder meer samen met Niall Horan van One Direction ook al gezongen en zo. En zij maakt mooie liedjes. En dat doet ze ook een beetje vanuit haar super heftige christelijke achtergrond. Waar ze in is opgegroeid. Vervolgens is getrouwd met de verkeerde gast. En nu de vrijheid aan het vieren is, zeg maar. En dan bedenkt ze dingen als, wat zou mijn nieuwe geliefde over mij zeggen als ik er niet meer ben? En dan krijg je een liedje en dat heet Funeral.

0: weet helemaal niks over deze gasten. Jij?
1: Nee, ik vind ze... Nee, ik vind ze klinken als MGMT een beetje. Dat, ja. Maar geen idee. En ja. Dan ga je niet even googlen.
0: Nee, heb ik niet gedaan. Nee.
1: Zal ik het even doen dan?
0: Nou, doe jij dat maar even. Dan kom je
1: Haunted Youth.
0: Haunted Youth.
1: Ja, het klinkt als iets van deze tijd. Haunted Youth.
0: Ja, dat denk
1: toch?
0: Ik wel. Ja, ja, ja.
1: Tivoli. Tour.
0: Ah, kijk. We kunnen er nog heen.
1: Gerust de grootste Belgische indie rock sensatie van de laatste jaren.
0: Zo.
1: Dat zegt Tivoli Vredenburg erover. En dat is ook wel logisch, want ze willen natuurlijk dat
0: kaarten
1: tent
0: verkopen. Ja.
1: En wanneer zijn ze er dan? Ze hebben nog een liedje dat ook heet Boys to Cry. Uitverkocht. Ah. Dus het heeft niet zoveel zin om te zeggen wanneer het is.
0: Nee, dat maar is zeg het toch maar.
1: Ik weet het niet, ik kan niet vinden zo gauw.
0: Maar kun je er iets anders
1: 18 maart 2027.
0: Oké, maar nu al uitverkocht.
1: Ja, nou, jeetje, dat
0: lijkt wel Oasis wel.
1: Wat waren we er vroeger bij? Hou op over Oasis.
0: Ik ga straks een liedje draaien van Oasis, dan mag je helemaal je gal.
1: En dan mag ik helemaal los, hè? Heerlijk. Los. Ja. Graag.
0: Ik zat er gisteren bij een pubquizje hier in ons dorp. Ik zal niet zeggen waar ons dorp is. Houd je bek. Ik zal niet zeggen waar ons dorp is, want anders wordt die pubquiz helemaal overbevolkt vanaf volgende keer. Daar hebben we geen zin in. Maar,
1: nee, dat is leuk, man.
0: Nee, kom ook. Hou eens op. Oh. Ik heb voor gisteren mensen uitgenodigd en die wonnen.
1: Ja, dat is wel kut. Ja. Sukkel.
0: Dat vind ik helemaal niks.
1: Nee, nou ja, wij waren keurig tweede.
0: Dat dan weer wel. Goed, wij waren keurig tweede. Dat is duidelijk. Maar daar kwam dit liedje in voor. Was een vraag. Nothing but thieves. Overkant.

0: Nou, dit vind ik fantastisch. Het is jammer dat tijdens de pubquiz we niet het hele nummer gedraaid hebben, maar we wisten het gelukkig zo ook wel. Over Come, Nothing But Thieves. Jij was verlos over Oasis.
1: Ja, oké. Okay.
0: Heb je al kaartjes?
1: Eerste. Nee, ja, misschien als dit uitgezonden wel, maar dan is waarschijnlijk het grootste probleem dat wij kaarten hebben voor het concert in Boston.
0: Hoezo? Waarom heb je kaarten besteld voor Boston?
1: Nee, ik heb geen kaarten besteld voor Boston. Ik heb kaarten gevraagd, want dat is dus daar begint het al mee. Je moet smeken om mee te mogen doen überhaupt in de grote pool van mensen die allemaal kaarten willen hebben.
0: En hoeveel kosten die kaarten?
1: Weten we nog niet
0: eens. Weet je ook niet eens?
1: Nee, dat is ook zo irritant. Het is alles hieraan is eigenlijk bloedirritant.
0: Ja.
1: En ik ben een keer bij een concert van Oasis geweest. Dat was legendarisch, want dat was in Vredenburg. En omdat ze zo kort speelde, werd tent nog afgebroken ook. Dus, maar ik wil nog een keer, want ik wil dat ze gewoon een keer die nummers spelen. Dat zou wel echt heel tof zijn.
0: Kan mij dat nou schelen, man.
1: Nee, ja, ik ga ook niet met jou. Dan weet je dat nu bij deze.
0: Je gaat wel met mij, echt wel.
1: Hoezo? Zeker als je naar Boston gaat. Als jij de hele tijd gaat zeggen dat je het kutnummers vindt, dan ga ik niet met jou.
0: Als je naar Boston gaat, ga ik zeker met je mee.
1: Nou. Hoe ging het? Je moet dus ongeveer al je gegevens achterlaten. Dan moet je gaan zeggen, oké, welk concert wil je graag heen? Nou, dan zeg je natuurlijk Johan Cruijff Arena. Maar dan ga je, alle concerten staan ertussen die er zijn. En dan denk je, en dan heb je dat aangegeven, Johan Cruijff Arena. Wat is uw tweede keus, zeggen ze dan. Nou,
0: en waar kun je dan uit kiezen?
1: Nou ja, dan kan je Boston, Glasgow, Manchester.
0: Dat is toch een beetje in de buurt, Manchester en Glasgow.
1: Ja, die heb ik als derde ingevuld.
0: Oh,
1: ja, want ik mocht ook nog een derde keuze doen. En dan heb je ook nog Parijs en München. Weet ik veel waar ze allemaal naartoe gaan. Dus, ik heb dus een tweede en een derde keuze. Dan heb je dat allemaal ingevuld. Dan moet je de vraag beantwoorden in welk jaar. Welk album is er in 1995 van Oasis uitgegeven? En dan krijg je een lijst met 10 albums. Dan moet je er een van uitkiezen.
0: Ja.
1: En dan moet je dat dus weten. Overigens is die vraag 10.000 miljoen miljard keer gegoogeld. Want niemand wist het.
0: Nee,
1: Google heeft dat ook al. Ik wist het wel uit mijn hoofd. Dus
0: Jij hebt recht
1: op die kaartjes.
0: Ja.
1: Want ik weet wel dat het What's the Story Morning Glory is.
0: Ja.
1: Maar nee, iedereen zit het weer te googelen. Dus weet iedereen het. Heeft iedereen het goed. Dus zijn er nu 1 miljard mensen die op 17 september... een mogelijkheid hebben om kaartjes te kopen. Nou, dit is toch eigenlijk om razend van te worden. En dan nog het allerergste.
0: Ja.
1: Is dat Mojo, die motherfuckers die dus heel veel geld hier aan gaan verdienen.
0: Ja.
1: Die zijn dan ook nog te beroerd om een echte stem in te huren voor de radioreclame hiervoor. Daar hebben ze dan zo'n fucking AI chatbot opgezet. Dan denk ik, stelletje paupers, doe even gewoon echt een stem. En toch, als ik kaarten kan krijgen, ga ik naar Oasis. Dat is het allerergste. Nou, en dan komt dus nu de levensles van Oasis. Want dat is natuurlijk, don't look back in anger.

0: Radio. Vincent Bijlo.
1: Ja.
2: Vincent Bijlo, een hele goede, een hele goede middag.
1: Dat is weer
2: een, ja, is weer een tijdje geleden, hè, dat we elkaar spraken.
1: Nou, ontzettend lang geleden.
2: Ja. Ik heb vakantie gehad en jij hebt vakantie gehad. Maar toen ging ik weer op vakantie.
1: Weer vakantie en nog weer een keer vakantie. En toen, ja, weer. Door, ja. Toen hadden we vakantie daarna. Ja. En toen ook weer vakantie.
2: Ja, toen weer vakantie. Ja, we gingen maar.
1: Nou ja, dan schiet er wel eens iets bij. En of nou ja, dat komt er dan gewoon niet van.
2: Nee.
1: Hebben we nou zelfs ons gemist eigenlijk, denk je? Of mij althans sowieso.
2: Ja, dat denk ik toch wel, ja.
1: Maar jij hebt ook een tijd niet gemaakt, toch?
2: Ja, ik heb ook een tijd, ben ik hier vervangen door onze vriend.
1: Ja, onze vriend. En hij heeft niet gebeld. Nee, want vroeger deed ik of hij was met onze vriend. Maar
2: Melson, ja.
1: Ik was heel aardig, dus het kan niet zo zijn dat hij het gewoon niet gedurfd heeft.
2: Nee, je was hartstikke aardig voor hem, toch?
1: Ja, ik was hartstikke aardig.
2: Ja. Nou, zo.
1: Ja,
2: ja. Hey, hoe kijk jij naar de luistercijfers? Gezien alle dingen die we tegenkomen. En alle veranderingen die er zijn geweest de afgelopen weken, maanden. Met de vervanging van Lex Gaardhuis, de Gordon.
1: Een stukje naar geluisterd al. En,
2: Nee, hoe is dat? Ja, ik heb het niet gehoord.
1: Nou ja, zegt soms gewoon helemaal helemaal niks. Dus je vergeet soms dat hij er is. En dan hoor je hem eigenlijk een tijd niet.
2: Dat is mooi.
1: Dat is wel een enorme pre, ja. En, maar ik hoorde de eerste uitzending. Begon hij al gelijk een verhaal te

0: Eigenlijk moet je nu nog niks gaan concluderen, maar dat moet je pas over een langere periode moet je dat bedenken.
1: Ja, maar er zijn toch wel wat dingen te herleiden, zie ik. Want wat je ziet bijvoorbeeld, eergisteren zijn cijfers weer uitgekomen. Dat Joe toch een forse sprong maakt van 6.0 naar 6.7. Zonder dat ze heel erg ingewikkeld hebben gedaan met een lijstje volgens mij. Het bereik ook toegenomen naar 2,7 miljoen luisteraars. Daarmee komen ze qua bereik boven Radio 2.
0: Ja, dat is een leuke ontwikkeling. Maar dat komt natuurlijk omdat ze... Wat ik bij Radio 2 vind, dat de laatste tijd luister ik vaak... af en toe wel eens weer een klein stukje naar twee, gewoon ook beroepsmatig. Dus dat de muzieksmaak eigenlijk in die zin inconsistenter wordt, omdat ze steeds maar heen en weer switchen tussen ontzettend veel tijdvakken en dingen. En dan ook van behoorlijk harde muziek draaien. Ik vind het wel gedurfder worden, maar wat je met Joe ziet natuurlijk, is dat ze zo... Die focussen eigenlijk bijna alles op nostalgie. Dus die doen gewoon veel... Die zijn wat dat betreft solider in smaak. Dus ik denk dat het daardoor komt. Dat mensen dan weten waar ze aan toe zijn, zou ik maar zeggen.
1: Maar ik denk dus dat de mensen van Radio 10 naar Joe zijn gegaan.
0: Nou, ik denk dat Joe is een ik weet niet, het is toch een iets ander geluid. En het is een iets... Ja, misschien is het voor veel mensen ook uitwisselbaar. Want je zag natuurlijk dat in het begin, toen Joe de frequenties van Radio 10 had, dat mensen het waarschijnlijk niet eens door hadden dat het een andere was. Dus toen maakten ze een enorme sprint. En dus het is eigenlijk wel, ik vind die station redelijk vergelijkbaar. Jij niet?
1: Ja, dat vind ik ook, behalve dat die ochtendshow.
0: Ja.
1: En wat je ook ziet is dat Radio Veronica een flink sprongetje maakt omhoog. Vorige week al.
0: Maar die hebben natuurlijk misschien dat nu eindelijk afwerpt waar ze al een tijd mee bezig zijn. Dus door zich gewoon weer heel steviger in de markt te positioneren en al die mensen die ze hadden aangetrokken. Want wij zeiden een tijdje geleden tegen elkaar van nou, zou dat nou wel echt gaan werken met al die enorme investeringen en al die mensen die ze hebben.
1: Ja. Yeah.
0: Maar ja, dat moet je ook, denk ik, op een langere termijn zien.
1: We zijn al jaartjes bezig.
0: De radiogewoontes zijn natuurlijk heel conservatief. Dus voordat mensen zich eens iets anders hebben aangeleerd, kan een hele tijd duren.
1: Nee, zeker. Maar je ziet toch dat zo'n verandering in het programmeren van Radio 10 brengt volgens mij toch een schokje teweeg. Dan gaan mensen naar Veronica, dan gaan mensen naar Joe. 538 levert ook enorm in. Het is in beweging. Vind ik wel leuk. Gewoon een beetje beweging.
0: Ja, absoluut. Dat is leuk. Nou, ik las dat Radio 1 gaat met nieuwe programmering komen vanaf 1 januari.
1: Ja. Ja, dan kunnen we...
0: Althans tussen 12 uur en 23 uur.
1: Radio 1 journaal krijgt weer een prominentere rol om 12 uur, ja.
0: De nieuwsbv gaat natuurlijk verdwijnen tussen de middag. En die gaat naar 's avonds, of het wordt iets anders, maar dat wordt wel een soort sport. Wat Radio 2.1 natuurlijk wil, is eigenlijk alles zo breed mogelijk programmeren, zodat je overal sport tussendoor kan flikkeren. Dus al die programma's worden steeds magazine-achtiger.
1: Yeah.
0: Zodat je gewoon eigenlijk ruimte voor alles hebt. En daar moest Kunststof ook weg, omdat dat natuurlijk echt gefocust was op cultuur.
1: Ja.
0: En al die mensen ontzettend kwaad waren als er dan een voetbalflits tussendoor moest. Maar nu is dat niet erg meer, want nu gaan ze gewoon bij de VARA gaan ze, kunnen ze dat allemaal doen. En sport en cultuur. En er komt ook nog tussen 2 en 4 op vrijdagmiddag ook nog een VARA-programma dat al aangekondigd wordt als spraakmakend. Er is nog een uitzending geweest.
1: Maar ze nu al spraakmaken?
0: Al spraakmaken.
1: Vooral in de kantine van BNN VARA dan, denk ik.
0: Ja, spraakmakend wordt het. En Bureau Buitenland blijft natuurlijk op hetzelfde. Jurgen van den Berg krijgt een half uur meer. Want dat geldprogramma van de EO, je geld op je leven, dat gaat eruit.
1: Dan gaan ze mee stoppen, ja. Ja.
0: Nee, maar dat is ook niks. Dat is een heel gek programma. Dat is gek om daar een half uur voor in te ruimen.

0: Nou ja, dat zijn we. Ja, en één vandaag natuurlijk naar de middag. En dan tussen 4 en 6 weer Nieuws en Co als titel verdwijnt. En dat wordt gewoon ook Radio 1 Journaal.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En
1: ja,
0: dit is de dag, wordt een half uur langer tussen 6 en 7.
1: Nou. Dat zijn de belangrijkste veranderingen, toch? Hè?
0: Ja, ik denk niet dat het allemaal heel veel zou uitmaken. Nee. Ze leven bij die Radio 2-1 nog. De NPO leeft altijd nog in een beetje een droomwereld. Dat ze denken dat ze het luisteraarspubliek kunnen verjongen op de publieke zenders. Maar wat je ook doet, dat schijnt toch allemaal niet uit te maken. Dus... Dit zal ook niks uitmaken. Dus met radio, met NPO Klassiek wordt het zo gek. Hè? Dan zijn ze die hele zender enorm aan het populariseren. En dan gaan ze zelfs Dries Roelvink met een klassieke muziekorkest doen en zo. Maar je ziet bij die zender ook al jaren wat ze ook doen aan popularisering. De leeftijd daalt helemaal niet.
1: Nee.
0: En misschien is dat ook iets waar je gewoon bij neer moet leggen. Want dat is gewoon de karakteristiek van de verschillende media natuurlijk. En dat zo werkt. Ik bedoel, het is wel, ja, de ouderen van nu zijn de ouderen van toen niet meer. Dus je moet wel in toon veranderen. En dat zeker. Want de ouderen van toen draaien nu ook gewoon de Rolling Stones in het verzorgingshuis. En dat was natuurlijk vroeger niet zo. Dus je, dat wel. Maar echt verjongen, dat lijkt me een vrij onmogelijke opdracht bij,
1: dat lastig.
0: Bij die radiozenders.
1: Sowieso is dat lastig. Hé, hey, goed man. We zijn er een klein beetje doorheen, denk ik, door de analyse. Kan ik een leuk liedje...
0: Was informatief, was dit, hè?
1: Ja, maar heel informatief. Kan ik een leuk liedje voor je opzetten, misschien?
0: Ja, ik wil een liedje horen van Soepcamp. En dan een liedje van de allereerste LP. En dat heet Your Papa Don't Mind. En Poppa, P-O-P-P-A.
1: Oh.
0: Omdat natuurlijk Rick Davies is overleden vorige week. Een van de oprichters. Leuk verhaal trouwens, want er was een Nederlandse man. En die zag Rick Davies in een bandje. En die woonde in Zwitserland, die man, die was miljonair. En die... ik ben even aan de telefoon. En die... Die zei, ik wil jou wel sponsoren, maar dan moet je wel een nieuwe band oprichten. En toen heeft hij Supertramp opgericht. Okay, heeft hij een Melody Maker gezet. En daar is Roger Hodgson
1: uitgekomen. Nou, hartstikke leuk. Mooi. Hé, ik ga hem draaien.
0: Dus. Oké, man.
1: Nou, wacht even, ik ga hem draaien, maar dat...
0: Your papa don't mind. Ja. Poppa.
1: Ja.
2: Met de Seat Leon.
1: Oh, wacht even, ik heb eerst een reclame. Nou. Wat gezeik, man. Wacht even, hoor. En ik heb gewoon... En ik betaal me helemaal kleurenblind, hè? Aan... Ja, daar hebben we hem. Je papa dan, man.
0: Ja, dat is niet goed. Okay. Daar heb ik geen last van.
1: Oké. Okay.

0: Die Bijlo heeft wel goede smaak, hè?
1: Zo, echt. Wat is dit ongelooflijk mooi. We hebben natuurlijk heel veel mooie dingen geluisterd van Dolly Parton nadat ze overleed. Maar dit is er wel eentje. Halleluja, zeg. En dat begin...
0: Zal ik dat nog even opzetten? Dat
1: ja, doe maar. Want dat,
0: even,
1: is dat nou waar wat wij dachten?
0: Ik denk het wel, hoor.
1: Ja.
0: Eén arrangementje is het anders.
1: Gaat die anders?
0: Nou, dus gaat één liedje gaat anders.
1: Nou, laat even horen dan.
0: Ja, dat kan ik wel even laten horen.
1: Die andere even naar boven zetten, ja.
0: Dat kan ik laten horen.
1: Ja, nee, kan je niet even tegelijk starten?
0: Ja, dat kan wel natuurlijk. Even kijken of dat...
1: Even kijken of dat lukt.
0: Ja, dat moet lukken. Even kijken. En dan...
1: Ja, dan moet je die weer terug naar het begin.
0: Ja. En dan doen we dat even anders. Wacht even. Zo. En dan gaan we nu...
1: 3, 2, 1.
0: Precies zo.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: zie je?
0: Exact hetzelfde. Prachtig, Dolly Parton. We used to.
1: Niet normaal.
0: Zullen we deze ook helemaal draaien gewoon?
1: Hebben we nog tijd?
0: Ja, daar hebben we nog wat tijd voor. Tenminste, wel. Ja, we mogen een beetje tijd voor nemen.
1: Ja, en daarna doen we dan nog wel even één uptempo, toch?
0: Ja.
1: Kan dat nog?
0: Ja, daar kan er wel wat tijd voor.
1: Ja, even een beetje. Dit is mooi.
0: Stairway to Heaven. Nou ja, goed. Hoeven we niet aan te kondigen. Wel duidelijk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo lieten actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Suryadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Uit 1977, Steam Miller Band, Jet Airliner.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag de 16e september vandaag. Je bent er gelukkig weer bij. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. En mijn naam is Dennis. Ja, zoals elke week zoeken we weer dingen uit. Hè. Dingen die ik me afvraag wanneer ik bijvoorbeeld in de auto rijd of ik mijn hond aan het uitlaten ben. Dan ben ik altijd aan het nadenken over dingen. Ja, en uiteraard krijg je ook weer een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is dus weer een vol uur. Ja, je denkt er vast nooit over na als je s'avonds je bed induikt. Maar tussen al die kussens verzamelt zich ongemerkt een hele zooi met viezigheid. Echt hoor. Ja, er is een microbioloog die zocht uit wat we daar elke nacht achterlaten. En komt toch wel met een serieus wasadvies. En je pakt 's middags vast ook wel eens zo'n lekkere tosti mee. Maar grote kans dat je denkt dat je daarmee verkeerd bezig bent. Want ja, gesmolten kaas, hè? Hartstikke slecht. Maar is die tosti nou echt slechter of misschien wel beter dan een gewoon broodje kaas? Zometeen meer. Dit zijn de Rolling Stones.

denk toch wel hun grootste en meest bekende hit hoor. Roberto Giacchetti in de Scooters met I Save the Day. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Een hele goede middag. Mijn naam is Dennis. Later dit uur nog een overzicht van de platenbeurzen. En natuurlijk ook de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. En daarnaast zoals elke week lekkere muziek. Zoals deze van de Pointer Sisters. En Starship. En ook Michael Jackson. Ik had zo'n lekker nummer, joh. Human Nature. Even wat anders. Wij wassen geregeld ons dekbed overtrek. Dus de lakens en de kussens. Ook wanneer het volgens mij helemaal nog niet nodig is. Dat zet me wel een beetje aan het denken. Hoe vaak zou het eigenlijk moeten en hoe vaak doe jij het eigenlijk? We gaan er zo meteen eventjes induiken. Naar Bluff en Justin Bieber.

was Bluff. Gijke Arnaert met Zoutelanden. En daarvoor Justin Bieber met What Do You Mean? Ja, jij ligt echt een hele flinke tijd van je leven tussen de lakens, hè, in je bed. Ja, en elke nacht verlies je dus gewoon heel veel zweet en huidschilfers. En laat dat nou precies het ultieme feestmaal zijn voor bacteriën en huisstoffenmijt. Ja, wanneer je hond of je kat ook nog een keer op je bed mag slapen, ja, dan wordt het echt een bed. Ja, en als je dan te lang wacht met het schoonmaken van je dekbedovertrek, van je lakens, dus van je kussens. Ja, dan lig je dus gewoon in je eigen viezigheid te slapen. Hè? En wetenschappers die trekken daarom gewoon aan de bel met een hele duidelijke regel. Ze zeggen, je moet dus minimaal je dekbed 1 keer per week wassen op 60 graden. Dus niet 30, niet 40, nee, echt 60 graden wassen. Nou, vrij makkelijke regel. Je mag het natuurlijk wel vaker doen, maar minimaal dus 1 keer in de week. Ik kan me herinneren, ik was ooit een keer in een Deens motel. Dan had ik s'nachts toch een partij jeuk, joh, overal. Ik dacht, wat gebeurt hier nou toch? De volgende ochtend had ik echt overal plekken. Nou, achteraf, heel simpel, waren dat dus gewoon de bedbugs. Was een beetje een viezig idee. En dat schijnt natuurlijk gewoon altijd te kunnen, maar ik vond het niet zo heel erg lekker. Dus minimaal 1 keer per week 60 graden wassen.

Het muziekblad Blender verkoos dit nummer van Starship. We Built This City. We verkozen ze uit tot de allerslechtste plaat ooit gemaakt. Van alle tijden. Ja, en de lezers van het blad The Rolling Stone die deden er nog een schepje bovenop. Want die zeiden het is gewoon de ergste 80s hit ooit gemaakt. Ja, het is gek eigenlijk wel. Want de tekst komt van Bernie Taupin. Dat is die hofleverancier van Elton John. Hè. Ja, oorspronkelijk was het dan wel een soort duister nummer over de ondergang van de live muziek in L.A. Maar goed, de producer die sloopte die sfeer er compleet uit. Hij gooide er een dikke laag met synthpop overheen en voilà. Je hebt een foute meegit. Ik heb het zelf nooit zo ervaren. Ik vond het in de 80's een te gek nummer. En eigenlijk nu nog steeds. Dat was Starship dus met We Built This City. We gaan zo meteen even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Ja, en wat voor weer gaan we krijgen? Hè? Want als het is zoals de afgelopen dagen, dan is het misschien even een idee om een regenjasje mee te nemen. Of een paraplu. In ieder geval geef ik je zo eventjes de plekken waar je dit weekend naar de beurs kan. Dit is Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Human Nature. Voor mij een plaat waarbij ik jarenlang heb gedacht, wat zingt hij nou toch eigenlijk? Nou, inmiddels weet ik het. Human Nature is het dus. Goedemiddag, het is je wekelijkse woensdagmiddag uitspreken op Ice Radio. Ga lekker door met de platenbeurzen van dit weekend. En ook al morgen eentje. Een openluchtplatenbeurs in de binnenstad van Leiden. De Beestenmarkt is dat. Die is er van 10 tot 6. Dan een beurs aanstaande zaterdag de 19e. Dat is een outdoor platenbeurs. Midden op het plein 1944 in Nijmegen van 10 tot 5. Dan een beurs op zondag in Harmelen. Het is de 23e editie van de overdekte platen-cd-beurs. Verdeeld over zo'n beetje 85 meter aan kramen. Die is in het dorpshuis in Harmelen van 10 tot 5 dus. En dan de laatste, die is aanstaande zondag ook, de 20e. Op de Paardenmarkt in Alkmaar. En die is er van 10 tot 5. Is een openluchtplatenbeurs. Is een vrij kleine, maar ik moet zeggen uit ervaring, ik heb daar best wel leuke dingen kunnen vinden. Omdat er ook soms wat aanbieders bij zitten uit andere landen. En die hebben toch weer vaak andere dingen mee. Tot zover even de platenbeurzen van dit weekend.
1: Ice Radio. Ice.
2: Feeling used, but I'm still

0: Zal het over mij gaan? Nou, ik weet het niet hoor. Ja, ik ben nou niet altijd degene dat als er heel veel mensen zijn, dat ik denk, hier voel ik me nou heel erg op mijn gemak. De Pointer Sisters waren dat met He So Shy.
1: Ice Radio.
0: Hey, denk jij ook altijd dat een tosti slechter voor je is dan een gewone boterham? Want ja, gesmolten kaas, hè? Maar daar klopt dus helemaal niks van. Kijk, het smelten van die kaas verandert namelijk helemaal niets aan de vetten of aan de calorieën. Het oogt alleen wat vetter. Ja, dus een tosti op het ijzer gooien maakt hem dus niks ongezonder dan dezelfde boterham koud opeten. Het echte gevaar zit hem vooral in die ketchup of die mayonaise die je er dan bij kwakte. Ja, dat spul dat tikt echt aan qua suikers en extra vet. Dus je kan prima genieten van je lunch. Lekkere tosti. Zolang je die sausfles maar een beetje in bedwang kan houden. Dat is hetgene wat het echt slecht maakt. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Met zometeen Three Doors Down. Maar nu als eerste Who van Miss Montreal. En Neil

Jordag neemt volgens Nielsen. En Miss Montreal, Sanne Hans met Who? It's just three doors down met Here Without You. Het is er weer tijd voor. Komt hij weer aan? Oortjes dicht. Gemeen is die altijd. Ik heb een melding voor je van Zeeman. Die waarschuwt voor hun babyromper. Er zitten knoopjes op. Die kunnen loskomen. Dat kan weer verstikkingsgevaar opleveren voor je kleine baby. Dan een melding van Dirk van den Broek. Voor Bakker van de Akker rozijnen eierkoeken. Er zitten 4 stuks in. Beetje een vervelend dingetje. Er kunnen namelijk kleine metalen deeltjes in het product zitten. Dus dat wil je niet, hè? Dan een melding van Albert Heijn. Voor de glutenvrije speculaasbrok. Allerlei allergenen staan niet op het label. Zit bijvoorbeeld amandel in. Kan je daar niet tegen? Moet je hem zeker niet opeten. En dan een melding van Udea, die waarschuwt voor de geitenkefir, de 500 ml kefir van de Bonte Weide. Ja, er zit een bacterie in, de E. coli bacterie. Inderdaad, dat is die bekende E. coli bacterie en die kan dus in het product aanwezig zijn. Dan nog een melding van een andere bacterie, van de peperkaas van Odin. Er zit mogelijk de bacterie Listeria in. En Listeria, dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, jonge kinderen en...

zover je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op IJs Radio. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, we weten nu dat je gewoon één keer in de week, toch wel minimaal, je dekbedovertrek moet wassen. Omdat je anders gewoon te veel last komt hebben van huidschilfers en bacteriën en zo. Dat is niet zo fris. En als de hond of de kat bij je bed ligt, dan moet je het misschien wel vaker doen. Eén keer in de week dus minimaal op 60 graden. Dat dan ook zeker, hè? En we weten nu ook dat het eten van een tosti niet slechter is dan een gewoon broodje met kaas. Kijk, het oogt wel vetter omdat je het natuurlijk smelt. Maar qua calorieën is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Wat gewoon de calorieën maakt, is dat je er misschien wel sausje bij doet. Een beetje ketchup of iets anders. Of mayonaise misschien wel. Er zijn dit weekend platenbeurzen. Morgen eentje in Leiden. Zaterdag Nijmegen. En zondag in Harmelen en in Alkmaar. Ja, volgende week ben ik er weer. Gaan we het weer helemaal overnieuw doen. Ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. We kunnen connecten via de socials. Zoek me op DLG van Leeuwen. Straks hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En ja, ik ga gewoon even lekker hard, joh. Tot later.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommern mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, you.

0: Wat een nostalgie, de Culture Club en de Church of the Poisoned Mind. Hey, hartelijk welkom. Goedemorgen, Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En Mellis Morning Mix, zo heet dit programma waar je naar luistert. Tot 12 uur ben ik bij je met een kerstverse gloednieuwe aflevering, CQ-editie. Ja, of je luistert naar de herhaling, hè, zondagmiddag, dat kan ook, tussen 5 en 7. En in dat geval niet minder hartelijk welkom, overigens. Hey, zo direct praten we wel even bij. Vertel ik je ook wat er allemaal deze week in het programma zit. Maar zoals je gewend bent als je vaker luistert, draai ik altijd in het begin van dit programma de nieuwe Icebreaker. Die weer met zorg, liefde en aandacht is samengesteld door de jocks van Ice Radio. En deze week, ja, dat kon ook eigenlijk niet anders. Hè, hebben we met z'n allen eendrachtig gekozen voor de nieuwe single van The War on Drugs. En die heet Who's That?
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Het was altijd wel een beetje een spannende plaat dit. Een beetje onheilspellende plaat ook. Cliff Richard en Carrie. En misschien dat ik nog niet zo heel goed Engels sprak en begreep ten tijde van dit nummer. Ik heb geen idee wat er met Carrie allemaal gebeurd is. Ik ben sowieso nog steeds niet zo textueel ingesteld. Dus als je het weet, dan moet je me maar een briefkaart sturen. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, daar luister je naar. De nieuwe Icebreaker heb je al gehoord. Die is van The War on Drugs. Zojuist dus Cliff Richard. Leuk om die plaat weer eens een keer te horen. Ben benieuwd hoe het met je gaat. Ben je lekker aan het werk? Ben je thuis aan het werk? Zou ook zomaar kunnen. Of zit je in de auto? Hoe dan ook. Je hebt een manier gevonden om naar Ice Radio te luisteren. Ik hoop dat we je niet teleurstellen met z'n allen. Want volgend jaar bestaan we alweer 10 jaar. Hè? Maken we al 10 jaar programma's hier op Ice Radio. Met liefde en veel plezier. Daar moeten we dan maar eens een groot feest voor gaan geven. Of misschien wel iets met de luisteraars doen. Moet ik het eens even met het management over hebben. Hey, wat heb ik deze week allemaal voor je? De bekende ingrediënten. We hebben een prachtig ijsicoon van Japan. Daar ga ik wat van draaien. Natuurlijk het Prince moment. Ik heb een prachtig verhaal uit de muziekgeschiedenis. Althans, prachtig. Opmerkelijk op zijn minst. Monica Leijen is er niet met meer vrouwen op de radio. Maar ik heb wel een bijzondere plaat met vrouwelijke vocalen vanochtend voor je. Pogumi zit in het volgende uur. En de Pimpamplaat. Verder lekkere muziekjes uit alle windstreken en uit alle decennia, zoals ik wel vaker roep. En dat is dan ook echt zo, hè. En ik ben in de goede bui, want vanmiddag pak ik het vliegtuig voor een paar dagen korte vakantie in Europa. Met wat vrienden zijn we zondagmiddag weer terug. Maar ik heb gezien dat het daar 28 graden is op Mallorca. Palma de Mallorca. Dus dat is de hoofdstad, hè. Dat is niet dat enorme toeristische gebeuren. En wij zijn allemaal oude mannen op leeftijd. En we hoeven allemaal niet meer zo nodig de hele nacht de clubs in. Maar wel gewoon lekker op het terrasje zitten en een beetje bijkletsen. En een hapje en een drankje. Wordt vast gezellig. Maar eerst ga ik met jou mij door dit programma heen worstelen. En dat worstelen zal wel meevallen. Ik hoop dat het een fijne muzikale reis wordt. Onder andere met Bruno Mars en zijn laatste single. Die heet On My Soul.

Zo fijn dat je bij Ice Radio als programmamaker gewoon lekker mag draaien waar je zin in hebt. Als je denkt Primal Scream en Jailbird, daar heb ik zin in. Nou, dan draai je dat gewoon. Ik zag ze een paar jaar geleden in de Melkweg in Amsterdam. En toen hadden ze geen blazers bij zich. En ik moet zeggen, dan klinkt dat toch een beetje kaal. En zeker dit nummer, Jailbird, dus hebben ze er nog wel een paar. Ja, daar zijn die blazers toch wel echt prominent aanwezig. En ik hou ervan. Hey Ice Radio, Mellis Morning Mix. Ik wil het vanochtend even met je hebben over Adele in het kader van opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Want wist je dat een lied van de Britse zangeres Adele in verband werd gebracht met het wonderbaarlijke herstel van een meisje dat een week lang in coma had gelegen? Dat gaat over de 7-jarige Charlotte Neve. Die had in 2012 een hersenbloeding gekregen en die liep daarbij ernstige hersenschade op. En daarna raakte ze in coma. En de artsen die waarschuwden haar ouders dat ze rekening moesten houden met het ergste. Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Charlotte's moeder zette voor haar het nummer Rolling in the Deep van Adele op. En zong het voor haar. En na 7 dagen in coma reageerde Charlotte plotseling met een glimlach. En daar bleef het niet bij. Binnen 2 maanden wist Charlotte de medische verwachtingen opnieuw te tarten. Ze leerde weer lopen en kon uiteindelijk terug naar school. Ja, dat is toch een bijzonder verhaal. En het is toch ook mooi om dat een beetje toe te schrijven aan de muziek van Adele. Een mooi verhaal uit het boek van Robert Lodge met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ja, en wat draai je dan? Natuurlijk Adele en Rolling in.

Zo'n lekker kabbelend outro wat de Cooks hebben. En Sweet Emotion, het ene instrument houdt ermee op. Het andere instrument houdt ermee op. En dan zijn er nog maar een paar melodielijntjes over. En die kabbelen rustig nog een seconde of 40, 50 voort. Geef mij even de gelegenheid om je te vertellen dat Monica Leijen het laat afweten vanochtend. Nou, dat klinkt onaardig. Nee, het lukte even niet. Normaal gesproken levert ze een bijdrage aan dit programma in de vorm van meer vrouwen op de radio. Een plaat met vrouwelijke vocalen. Nou, ik zit even te kijken naar wat ik tot op heden gedraaid heb. Ja, Adele net, maar dat was het dan wel. Verder zijn het allemaal mannen geweest. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Ik heb zelf wat uitgezocht en dat is niet zonder reden. Het gaat om de Franse band Rita Mitsouko. Die hadden begin jaren 80 een hele grote hit in Frankrijk. En ook een stevige hit in België. In Nederland een klein hitje met het nummer Marcia Baila. En de zangeres van dat gezelschap die luistert naar de naam Catherine Ringer. En die is drie dagen geleden op 68-jarige leeftijd overleden. En dat lijkt me een aardige reden om dit nog eens even aan je te laten horen. Catherine Ringer en Rita

0: Ik ken iemand die tijdenlang gedacht heeft dat ze zong Don't Be Afraid to Catch Fish. Maar het is toch wel degelijk to catch feels. Calvin Harris met Pharrell Williams, Kate Perry en Big Sean.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Prachtig Ice-icoon deze week. 1979 kwam het uit. De band Japan met David Sylvian. Derde album heet A Quiet Life. En daarvan draai ik het prachtige Fall in Love With Me.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Veel gezegd en veel geschreven over het nieuwe album van Prince, Timeless. Zijn vierde volgens mij, wat na zijn dood is uitgebracht. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het helemaal prima. Ik vind het fijn dat er weer eens wat nieuwe muziek is om naar te luisteren van hem. En om nou te zeggen dat het zijn allerbeste werk is. Nee, dat natuurlijk weer niet. Maar er staan wel degelijk hele fijne liedjes op. En ik heb deze voor je uitgekozen. I Wonder. Hoorde eigenlijk op Crystal Ball terecht te komen. Maar ja, zoals gewoonlijk had hij weer veel te veel.

0: Nou, wat vind je? Of misschien heb je ook al lang naar dat album geluisterd, Timeless. Ik vind dit wel een van de beste oorwormen eigenlijk. Een nummer wat je na één of twee keer horen eigenlijk niet meer uit je hoofd krijgt. Prince and I Wonder.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: Het album is gewoon te vinden op Spotify, dus luister het eens af en vorm zelf je oordeel over dat nieuwe album van Prince, Timeless. Eerste uur zit er bijna op en ook dat eerste uur eindig ik weer met een gezellige disco dance classic uit vervlogen tijden. De Brooklyn, Bronx en Queens Band.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Waar heb dat...

0: Wat een fijne band was dat toch, hè? Ik zit opeens te denken, ja, die Mark Hollis, de zanger van Talk Talk, die is ook al niet meer onder ons. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Je hoorde Talk Talk en Give It Up. Ja, fijn, fijn, fijn. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Paul Koelmi is er zo direct voor Paul's platenkast. En natuurlijk heb ik ook nog de Pimpan plaat. En ik heb hele fijne liedjes uitgezocht. Ik weet niet of ik overal naartoe kom, maar er ligt hier iets van de Simple Minds samen met Lou Reed. Lila James, B.B. King, Pete Murray heb ik hier liggen. En nou, misschien kom ik ook nog wel toe aan Paloma Faith. Wie zal het zeggen? Lekker blijven luisteren, dan kom je er vanzelf achter. Nieuwe muziek heb ik ook. Dit draai ik al weken. Het is ook al wekenlang een hit. Het is eigenlijk niet eens meer nieuwe muziek. Het is al lang en breed bekend in heel Nederland. Maar desalniettemin nog steeds erg prettig om naar te luisteren. Is mijn eigen bescheiden mening. Stella Lefty en Boston.
1: Ice. The alternative.

Roxy Music en Dance Away. Ik was even benieuwd, dus ik heb het even opgezocht voor je. Is alweer 47 jaar oud, niet te geloven. Zo direct Paul Goumi en Paul's platenkast. Maar eerst die gezellige dames uit Canada, The Beach.

0: ondergewaardeerd, deze man. In misschien een heel bescheiden hitje gehad met dit nummer. You Pick Me Up, Pete Murray. Uit Australië komt hij. En hij had nog een paar hele mooie liedjes een jaar of 10 geleden. Die zijn ook nooit in enige hitlijst beland. Maar Rob Sanders was er altijd wel fan van. En ik kon dat wel begrijpen. Hey Paul Gulmi, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Pete Murray uit Australië, ooit van gehoord?
1: Nou, ik zit net te luisteren. Ik ga het checken. Does ring a bell? Ik moet hem even googlen.
0: Ja, je moet maar eens kijken. Het liedje So Beautiful, dat heb ik ook wel eens gedraaid. Dat is echt prachtig. Maar goed, daarover een andere keer meer. Hoe is het met je deze donderdagochtend?
1: Heel goed, heel goed. Ik moet bijna vliegen.
0: Ja, ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat je een paar dagen het land uitgaat. Nou is dat in jouw geval niet zo bijzonder. Maar het bijzondere is wel dat ik dat ook doe. Dat we elkaar misschien wel eens zouden kunnen tegenkomen.
1: Ja, we gaan samen.
0: Ja, dat is gezellig.
1: Met 34 anderen.
0: Ja, we hebben nog een paar vrienden bij ons. Maar eerst even de business afhandelen, Paul. Want we bellen jou natuurlijk elke donderdagochtend in verband met Pauls platenkast. Wat staat er allemaal in die platenkast van Paul? Nou, singles, LP's, 12 inches, CD's, MP3's, cassettes en weet ik veel wat allemaal. Meestal zit je in de jaren 80 en dat zit je vanochtend ook, geloof ik, hè? Vertel.
1: Ja. Maar het was nu al even... Ik moest iets met house doen. Want ik heb eergisteren een nieuwe uitgekocht.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh joh.
1: Dus ik moest iets met house doen.
0: Vertel, waar?
1: Nou, waar? Had ik natuurlijk ook kunnen doen de house van eind jaren 80, begin jaren 90. De muziekstroming.
0: Ja.
1: Maar ook, ik dacht meer aan een song met een titel house erin.
0: Ja, nou, dan heb je redelijk wat keuze. Want dat is een veel gekozen en veel bezongen onderwerp.
1: Absoluut, absoluut. Maar toen moest ik denken aan de jaren 80, toen ik een jaar of 16, 17 was. En Rick James kwam toen met een damesgroepje op de proppen. Nou, dat zou tegenwoordig niet meer kunnen trouwens. Maar toen was het heel erg gewaardeerd.
0: Ja, de definitie van op de proppen komen was bij Rick James toch wel een hele bijzondere.
1: Ja, precies.
0: En dat bleek. Hé, maar je woont nu in Voorschoten. En waar ga je dan wonen?
1: Ik ga naar Leiden terug.
0: Oh, wat goed.
1: Naar het centrum.
0: Ik ben toch wel even benieuwd. Wil je het wereldkundig maken via Ice Radio of niet?
1: Ja hoor. We gaan naar een nieuwbouwwijkje in het centrum van Leiden. Vlakbij de UB. De UB, de Universiteitsbibliotheek.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook geboden. Het is ons gegund geweest.
0: Wat leuk joh. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dat is niet gespeeld. Ik wist het niet. Het is nieuws.
1: Nee,
0: nieuws.
1: Daarom, ik had eerst ook gezegd tegen jou... My House of Madness.
0: Ja.
1: Maar, Our House.
0: Our House in the middle of our street.
1: Maar die is al een beetje standaard. Dus ik dacht deze.
0: En toen kwam je met In My House en ik begreep de hint helemaal niet natuurlijk. Ik denk, hij maakt gewoon een foutje.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een heel verhaal bij. Wat leuk joh. En wanneer ga je er naartoe?
1: Half februari.
0: Oh, nou, dat lijkt ver weg. Maar voor je het weet is het zover.
1: Precies.
0: Nogmaals gefeliciteerd. En breng die felicitaties ook over aan al die andere mensen die er gaan wonen. En wij gaan lekker naar de Mary Jane Girls luisteren.
1: Ja.
0: In My House. Wat een heerlijke keuze.
1: Dankjewel.
0: Ik zie je vanmiddag.
1: Oké.
0: En heb je het al zo gepakt of nog niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, nou, ik nog niet. Ik spreek je, Mary Jane Girls, voor jou.

En Heatwaves op Ice Radio. En daarvoor de keuze van Paul Gulmi. Ja, die heeft zomaar een nieuw huis gekocht. En daarom koos hij voor Mary Jane Girls. The Mary Jane Girls. En In My House. En daar had Rick James inderdaad alles mee te maken. Dit is Ice Radio. Dit is Metal's Morning Mix. En dit is B.B. King, de enige echte. En Into the Night. En zo direct die prachtige nieuwe single van Phoebe Bridges. Hou hem hier op Ice Radio.

Phoebe Bridgers en Lost Boy staat al weken nummer 1 in de afrekening bij Studio Brussel. Die kun je op zaterdagochtend beluisteren. Moet je even af en toe een beetje switchen tussen Ice Radio en Stubru. Maar dan hoor je toch leuke nieuwe liedjes. En via dat kanaal heb ik dit liedje ontdekt. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Hey, de Pimpanplaat, daar is hoogste tijd voor. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpanpetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. Dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke één vanuit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter heb ik inmiddels al gedraaid. En dat is de J van Johan. 923 liedjes in deze database met ongeveer 20.000 titels. 923 liedjes met een J in de titel. Tweede letter. De tweede letter is de A. De A van Anton. Een J en een A. En dan zak ik naar 159. Maar dat is nog een heel behoorlijk aantal. Even kijken. Wat zit daar allemaal in? Jacket. Jamaica. Japan. Daar zit allemaal J-A in natuurlijk. En wat heb ik hier nog? Jack. Jumpin' Jack Flash in meerdere uitvoeringen. Jane. Japan had ik al gehad. Bojangles. Nou ja, 159. Veel te veel. Derde letter is de... Even kijken. De R van Richard. Ja, dan zak ik naar 3. Ja, dan kon ik natuurlijk al bedenken welke daarbij zou zitten. Ik heb hier Viajar. Viajar. Maar gar in het Spaans is jar. Hè? De J spreek je uit als een G. Gregor Salto. Dat is natuurlijk een hippe DJ. Die heeft een versie gemaakt van Masquerada. Die noemt hij Viajar. En dan heb ik 2 keer een liedje met dezelfde titel. En het is ook hetzelfde liedje, alleen het zijn 2 totaal verschillende uitvoeringen. En dan kies ik voor deze. Dan kies ik voor deze. Het is Whiskey in the Jar. En jar is gewoon J-A-R. Dat is gewoon exact de uitkomst van de Pimpanplaat. En dan zou ik kunnen kiezen voor Metallica. Maar dan kies ik toch liever voor Thin Lizzy. Zo is het spel. En zo wordt het gespeeld.

is niet dat ik elke week per se iets Nederlandstaligs moet draaien van mezelf. Maar ik vind het wel altijd leuk. Welkom in Utopia. Frank Boeien en zijn groep. Ja, er komt op 3 oktober in Leiden weer een Nederpop All-Star Band met Erik Macy en Henk Westbroek en Nol Havens en zo. Nou, Frank Boeien is er niet bij, maar ik vind dat dan toch altijd wel weer leuk. Dat is toch een beetje mijn jeugd, hè? Over mijn jeugd gesproken, zijn de Simple Minds samen met Lou Reed. Waar stond ik nou ook alweer op? Street Fighting Man of zo? Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Mooi liedje. This is your land.

ooit van Dennis Hoebe op de DJ-school geleerd. Nooit op fouten terugkomen, want radio is vluchtig. Het vervliegt. Mensen letten toch niet zo goed op. Maar ja, ik zei, waar komt dit nou ook alweer van? This is Your Land. Van het album Street Fighting Man. Nee, Street Fighting Years natuurlijk. Street Fighting Man is van een hele andere band. Ja, kan ik dan toch niet laten om dat even recht te zetten. Anders geef ik je irrelevante en vooral onvolledige muzikale informatie. En de gastvocalist was Lou Reed, hè, maar dat hoorde je wel. Ik ben er weer doorheen voor deze week. Ik pak straks het vliegtuig, of straks, zo direct eigenlijk al, voor een lang weekend. Marbella, daar is het lekker weer, dus daar ga ik lekker van genieten. Desalniettemin ben ik er volgende week weer. En ik hoop jij ook hier aan de andere kant van Ice Radio. Tot slot, Gary's Gang en Knock Me Out. Ga je goed, tot volgende week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: bursting at the seams.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu.

Dat is zo bijzonder. Het is al een hele oude plaats. En toch kwam ik hem zo ineens tegen. Ik denk, ik sta in de verkeerde hitlijst te kijken van afgelopen week. Volgens mij stond hij ergens boven in de tipraden. Dus dat betekent dat hij ergens snel in de top 40 gaat komen. Deze So Incredible Ilse de Lange. Daar hebben we het over. Ja, het is herontdekt door de jeugd. Moet ik dat dan zeggen? Dan voel ik me echt een oude lul. Dus dat doen we daar ook niet. So Incredible, opnieuw ontdekt. Welkom, een nieuwe aflevering. Easy on Ice Radio. Daar luister je allemaal naar. En wat gaan we allemaal doen, komend uur? Nou ja, ik hoef het je allemaal niet uit te leggen. Ga ik ook niet doen. Gewoon hoop muziek draaien. En daar zitten ook wat verzoekjes tussen. En die zijn gedaan ooit via de mail marcel@iceradio.nl. Daar kun je terecht. Ga ik hem voor je opzoeken. En zo één in de volgende uitzendingen ga ik die gewoon een keer voor je draaien. Altijd leuk, zou ik dat maar zeggen. Hè? Dus, nou, volgende maar meteen. Dat is een van die vele verzoekjes die ik in de loop der tijd heb gehad. Deze van Marlon Pitchell en Cha Cha Cha. Let's go!

Rain. Nee, afgelopen week, een weekje. Hè. We zullen weer met z'n allen. Ja, dat is allemaal regenviesigheid. En er komt nog veel meer. Want in de herfst wordt er altijd veel met regen gegooid, zeg ik altijd. Goed voor de plantjes. Ja, alleen wat minder voor mij. Ik word daar tikkeltjes zagrijnig van. Dus toen kwam ik deze plaat in mijn collectie tegen. Of in mijn hoofd, moet ik het eigenlijk zeggen. Dacht ik van, die ga ik weer een keer draaien. Deze Angie Stone. No More Rain in This Clouds. Easy on Ice, Ice Radio. Beetje nerveuze muziek. Tenminste, ik word altijd een beetje nerveus van die dame. Maar wat ze doet, het is toch op een of andere reden wel geweldig mooi. We hebben het over de muziek van Ray. Ray J. Ray, ik houd op Ray. En Worth It.

Fire, niet verwarren met Earth and Fire. Dat is natuurlijk uit Nederland. Dat is iets anders. En sing a song, zomaar een liedje, speciaal voor jou hier bij Ice Radio. Easy on Ice and Ready for and Worth It. Dat was het zeker, inderdaad. Carol en Bruno Mars.

vroeger toen de tijd dat deze plaat uit was. Die werd geboycott op Hilversum 3. Volgens mij was het Hilversum 3 waar dat toen op geboycott werd. Ja, dat was het. Het goede doel, want dat ging over iets. Ja, dat kon natuurlijk niet, hè. Dat je een gijzelaar wilde zijn. Het slechte verheerlijken. Ja, nou ja, toen de tijd, hè. Het goede doel dus. En gijzelaar. En Bruno Mars natuurlijk met Carol G. Die had elkaar benaderd. Carol G had Bruno Mars benaderd. En je weet, alles wat Bruno Mars aanraakt, dat verandert in goud. Nou, bij deze plaat is dat iets minder gelukt. Maar wel een leuke plaat. Stil, zo heet. Nederlands product, dat van Douwe Bob en Note to Yourself. I can still

over die hele kleine dingetjes, ja. Ik zeg dat altijd maar als je hondje aankijkt, als hij 's morgens naar beneden komt en denkt, ik moet nodig plassen. Daar word ik toch weer vrolijk van. Ja, dat dan. Sabrina Stark en The Sunny Days. En daarvoor voor de eenzame mens, zeg ik dan maar. Ja, als niemand je schrijft, dan moet je het zelf maar doen. Note to yourself. Douwe Bob had het daarover. Beetje rust van Minnie Riperton. Inside My Love. Ja. Iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt, toch? Laten we eerlijk zijn. Ella Langley die komt erachteraan met haar Choosing Texas. Maar eerst dus deze van Minnie Riperton.

dood. Dat is het verhaal wat we natuurlijk heen horen, hè, met enig regelmaat. Maar het klopt ook wel, deze plaat van Ella Langley. Dat is een plaat van een jaar oud. En deze Tunes in Texas, maar wordt ineens ontdekt in Nederland. Ik weet niet wat dat is. Het is allemaal een beetje in de country. Je had natuurlijk de Ella Langley natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook de muziek van Douwe Bob. Die zit ook helemaal in die country. En nou ja, Ilse Lange, die wordt wel herontdekt. Dat is ook een tikkeltje country. Dus ja, hè? Misschien gaan we het eindelijk ontdekken. Ja, in Amerika hebben ze het al even. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Nou, even heel wat anders. Misschien wel een serieuze noot. Ja, een beetje vertrouwen in elkaar. Zou dat helpen? Ja, ja. Misschien wel. Dan wordt het allemaal een beetje vrolijker. Dat sowieso. Johnny Hyatt, die heb ik erover. John Hyatt dus. And have a little faith in me. When

Earth and Fire, weet je wel. Dat dit aan, nou ja, goed. De zangeres had natuurlijk zo'n heel strak glimmend pakje aan. Dat was deze Mistral ook. Ja, dat is een beetje uit diezelfde tijd. Dus dat was heel mode om dan zo met zo'n glimmend pakje op het podium te gaan staan. Het stond niet bij iedereen altijd even goed. Nou ja, goed. Daar moest ik even aan denken. Bij deze Starship 109. Dat ergens halverwege 70e jaren volgens mij was het. Macy Gray, iets heel anders. I try.

jonge stem. En dat maakt het zo bijzonder misschien wel. Deze Macy Gray. Beetje stil. I Try, dat was hem. Bracht ons alweer aan het eind van het programma van Easy on Ice. Dat op die zondagavond Ice Radio. De laatste plaats. Daar zie je dan, ja, een bekend deuntje. Hè? Dat hebben we ooit volgens mij in de concertagenda of zo bij Veronica. Overstonden, hè? Laten we eerlijk zijn. Rolls Royces, dat is de laatste plaats. Tot aan het nieuws. En dan ben ik gewoon volgende week weer met een nieuwe aflevering. Easy on Ice. Hey, fijne week. Tot volgende week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Trimbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniël Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40 naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: That was a good one.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
7: Go ahead.
6: I want to get into it, man, you know.
7: Go ahead.
6: Like a sex machine, man.
7: Yeah.
6: Moving, doing it, you know.
7: Yeah.
6: Can I count it off?
7: Go ahead.

Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40 naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer.